This is Radio Hawke's Bay on 1431 AM or 104.7 FM. Welcome, dear listeners. You are listening to the program called Dobbe Dutch. My name is Willem, and I will be your host for the next 55 minutes. Dobbe Dutch means that I will start talking in Dutch soon and present Dutch artists and their skills. One of the subjects I will discuss is the current situation about the high oil prices and the impact it has on everybody. But I am a yin-yang person. Every dark cloud has a silver lining. In short, are we finally now getting serious about alternatives because a whole bunch is already available? Alternative energies, I mean. Again, a reference to the YouTube channel, Not Just Bike. That's from Jason Slaughter. I mentioned him quite a few times. So, yeah, that's that one, and he will explain a few things. All right, and now we're going over in Dutch. Waar gaan we het vandaag over hebben? Zoals ik al zei, iets over de hoge brandstofkosten en de opportunities dit geeft. Alternatieve energie heeft nu een kans om uiteindelijk serieus te worden genomen. Houd de moed er maar in. Oké, waar gaan we naar luisteren? We gaan naar Bike and Hit van de Nits, de Bauhaus Chair van de Nits, Suzanne van Hemmer van Veen, de fiets, wederom een fiets, van Hemmer van Veen, Vriendschap met het Goede Doel, Liefde in de Nacht van Nico Landers, Meneer Alzheimer van Joep, het platenfeestje van Joep, reclameleugens van Joep, scherven van Joep en als we nog tijd over hebben, Memories van het Rozenberg trio. Oké, laten we maar beginnen met de eerste song, Bike and Hit. Ja, dat had ik in mijn hoofd toen ik dacht aan alternatieve means of transport. Alhoewel, ik zie nog steeds heel veel auto's in Hastings en Napier. Hier komt Bike and Hit van de Nits.